0: Hello, you're on the air.
1: I'm here.
0: Go on.
1: Yeah, I'd say at least the people on the plane the plane were unfortunate victims, but the people on the ground.
0: Is this Irving?
1: Yes.
0: All right, you're in Miami Beach, right?
1: Yes.
0: Go ahead.
1: All these last 8 or 10 plane crashes all landed in places where there no people were hurt on the ground. Hello?
0: Hello?
1: Yes?
0: Yes, sir.
1: At least, thank heavens for that. So either destiny or the pilots themselves, seeing that there was going to be a crash, guided the plane to a safer area that nobody else would get killed.
0: All right, let's go to Miami Beach for this next call. Hello?
1: Yeah, I'm here.
0: Go ahead, sir.
1: Yeah.
0: Go ahead.
1: Can you hear me?
0: Yes, sir, I can hear you.
1: These deplorable plane crashes, that's what I'm trying to tell you.
0: Okay, do you want to say something on the air?
1: No.
0: All righty.
1: Thank you. It's a very nice show.
0: Would you like to talk to Phil?
1: Yeah.
0: All right, so well, you have to hold on for Phil Henry, okay?
1: Okay.
0: Hold on.
2: Of troskis, of iets zo nerves beurzen, arm, een expo, een aderling, dat is op FM Brussel.
3: Alleen, nu gaan we toch een keer iets zingen of zo.
2: Spijt komt te laat.
3: Zijn jij zingen?
2: Wat zie je?
3: Allee, we zijn de week. We gaan zingen. Ik heb graag de vogel die vliegt. Nee, ik zal maar iets beter zingen.
4: Iets echt zingen deze keer.
3: Iets echt zingen, oké. Ik zal geen onnozele praat. Wat is dat nu weer voor een plaat? Ik hoor dat niet goed, hè. Dat is iets aan mijn... Kroantje, het keut, zot, frut, en onze ziel, volgens een drooien.